0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Luister jy na ons vervolgvraag. Ek het amper elke dag gesê, ek gaan lees waaroor hierdie gaan, want ek is duidelik in die donker. En toe ek het nou lees, toe is ek nie in die donker, toe weet ek waaroor dit gaan. So ek wonder of jy dit volg, maar dit is baie, baie lekker. Baie bekende stemme daar van die vorige vervolgverhale, maar dit is nou hoe dit gaan. As daar vervolgverhale is, dan sit moes nou die selfde stemme. Maar dit maak jy sakkie, is nog steeds lekker om na te luister. Maar nou is dit tyd vir...
2: Jou oogend opskom, vier in een rij.
1: Ja, het is jou oogend opskop 4 in een rij en Max the Army Veteran wil net dans op lekker country songs, maar nou kan jy dans op ons boermuziek nommerkies, paardskeders, bos orkest met trollos kuite en boerenkietie met Sari Marais en boerenmuziek, ek weet nie wie dit is hier, met die gala polka en dan die telebukkies met maas, hey, paas, hey.

Kijk, tenslotte vannacht naar jouw geldzaken. Dit is jouw, natuurlijk jouw wisselkoersen en economische aanwijzers. De randse verhandeling tegenover die dollar op die stadium, R16.19. De rand staat tegenover die Britse pond, R21.71. En verhandeld tegenover die euro tegen R18.78. De prijs van goud is thans $4,340.57 per fijn ons. De prijs voor een vat Brent drie olie is dan op die stadium op $80.50 per vat. Dan die einde van jou nieuws om 5. Je kan weer nieuws hoor om 5:00 vanmiddag. Hierdie nieuwsbulletin is moontlik gemaakt hier van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou 0-derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar.

Paul, dus hartelijk een goedemiddag en jou baie welkom op die 16e van die maand juni bij die programma Huiswaarts Samadijn. Rechtstreeks op die vakantiedag, natuurlijk, publieke vakantiedag. Ik is rechtstreeks op hierdie dag samen met jou hier vanaf Harties FM en Harties Sport. Die uitzending wat ook herlei wordt op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Ons kijk samen tot skyns voor 7 vanavond.

Nou, natuurlijk, kom eens kijken op je wat aangaan vandaag in het programma hier en vanmiddags het programma. Er zit wel een voordraai vandaag om 4:30. Dat is een voordraai, dat is net niet zo bij actualiteit hier van een openbare vakantiedag. Er zit wel veel nieuws weer om 5:00, met streeks weer direct daarna. Dan het ons om 6:00 voor jou een volgende nieuwsbulletin met jouw nationale weer. En ja, als gaan dan naar een beetje sport kijken. Zo 5:30 kant is dan sportnieuws. So, maak jezelf gereed om zo'n beetje sportnieuws te ontvangen. Die loop van die middag ook in, maar specifiek om 5:30 vanmiddag. En ons kyk naar die paaie, die verkeer. As enig iets gebeur op die paaie, is jy welkom om uit te laat weet, so dat ons aan pad gebruikers voortydig kan waarsku. Dis nou, jy contact met my, is baie welkom met my te gesels, en dat lee op 061-511-2602. Ek wil graag weet, hoe spandeer jy jou vakantiedag? Hier op dinsdag, die 16de juni, Jeugdag in Suid-Afrika. Kom ons kyk een bykie wat gaan aan op die paaie. Die verkeersverslag wat aan ons deurgegee word, deur iTraffic.

0: Well, it's 26 minuten na 4 uur op Jeugdslinger Radio. Dit is huiswaarts aan het einde. Dit is openbare vakantiedag 16 juni. En ons kan hier samen hier, het schijnt voor 7. Dan jullie gereelde bijdrage, behalve dan is die vanmiddag actualiteit om 14:15. Net na die sportnieuws om 5:30. Samen met je gewone nieuwsbulletins en verkeersverslag. Schrijf ik naar die weer. Streeks weer net na 5 en jou nationale weer net na 6 vanavond. Kom ons en natuurlijk woordraai vanmiddag. Maar nie vergeet nie om 4:30, dit is oor 3-4 minuten van nou af. En die wil ek hier, want die afgelopen vrijdag vrygestel is door Frank Prince. En dit is natuurlijk kunstenaar wat baie vinnig sy opgang gemaakt het. En natuurlijk een staande ovasie eindelijk maar verdien vir sy toetrede tot die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf. Frank Prince met sy splinternieuwe enkelsnit uitspattig prachtig. Volgende vir jou, net hier op jou gaan slinger aan jou.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Wel, dat is de einde van ons woorddraaispeling. Dat is twee deelnemers vanmiddag. Al twee die correcte antwoord verschaf. In de eerste plek vanmiddag wel gedaan aan Norman Turin van Durban. En Norman, wat eerst gezegd aan die woord van ons zoek vanmiddag is natuurlijk drive. Onder daar die drie liedjes van ons geluisterd het, was die eerste ene wat ik gegeven was Shaggin' Stevens, You Drive Me Crazy. En toen heb ik uiteraard gegeven hier amper die kunstenaars hier een naam van te geven. Die groepse naam Bachman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing. Die laatste ene was Clive Bruce, ze liggen Drive Safely Darling. En dan in die tweede plek, wel gedaan, Alta Clarence van Hartebeespoort. Ons neem vinnige draaikie maak by die marktplek. Ons neem handelsbreek, kom ons terug met muziek. Lekker muziek, so uit die 80er jare, dan 8 uur, of tenminste 5 uur vanmiddag, waar kom ons dan 8 uur? 5 uur vanmiddag is het tijd vir jou volgende nieuwsbulletin. En dan ook jou streeks weer direct daarna.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedew Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedew Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedew Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Hi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland en ons luister na hartiesfm.com want hier doen hulle dinge anders. Tot ons.
0: Wat is dit R100 vir jou op een splinternieuwe motorfiets kan sit? Law School Brits geef vir jou die kans om een ongelooflike CF Matto 450 MT te wen ter waarde van een massieve R125.900. Ja, jy het recht gehoor, vir slechts R100 per kaartjie kan jy binnenkort ook die ooppad vat op hierdie absolute droommachine. Maar daar is een beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 30ste juni, so moenie wag nie. Tot het te laat is nie. Ondersteun Laerskool Britse Fonds en Sameling en staan een kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Britse Groot Raffle Competitie R100 kan uiteindelik jou lewe verander.
6: Hoi, ek is Logan Peterson en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge net so klein bietjie anders doen. Geniet hom!

Prachtige einde af van natuurlijk Rock the Various. Steve Wolf met Romy aangevraagd. Die er ontwinner van Woordraai vandaag. Dat is natuurlijk Norman Toerien van Durban. Kom eens kijken vanaf naar die situatie wat jou weer aan betreft. Het is jou streeks weer. En die drie onderscheid streken. Ons loer vinnig naar Hartebeer Poort Noordwest. Dan ook Brackenfell Kaapstad voor die luisteraars van jouw statie. En in Riebeek West daar in Vallei area voor die luisteraars van Riebeek Valley Radio. En net daarna dan gaan ons een handelsbreek nemen. En terugkom met nog muziek. Onthou, daar is nie zijn actualiteit nie, wel sportnieuws. Wel sportnieuws om 5:30.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Hardies FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Jacob Beart, is FM, jouw statie, Riep ik van de radio. Dit is natuurlijk een openbare vakantiedag vandaag, 16 juni. Ons programma is een beetje anders dan gewoonlijk, maar het is nu tijd voor sportnieuws. Ons het geluisterd naar die klanken van Baltimore, Tarzan Boy en Shine 4 en Jerry Rafferty. Ons kijken wat gaan aan op die sportgebied.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: lekker duf, duf, duf, duf. Motherfucker, duf, duf, wadi, wadi, duf, duf,
1: binnen in mijn duf, duf, gee my bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Duf, duf, duf, duf. Jouw stasie. Jouw stasie. Bitte lekker, duf, duf. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Local is lekker, en dis precies wat Maria's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroonoord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hoop nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.